Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je, want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer.

man, want daar word je alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een botfysiek op van de zakenman, want daar word je alleen maar slechter van.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
4: Tot zover het radionieuws.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saoedi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
5: Tot zover het radionieuws.

0: noorden.
1: Want de ijsbeer komt.
2: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
2: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken.
2: Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Palen en planken. Voor een schutting? De4keien.nl.
6: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
7: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Want de Garimarkt is dagelijks geopend van 11 uur tot middernacht. Er is een gigantische kermis met superattracties. Op zaterdag is er een lantaarnoptocht in de haven. Op zondag is er een grote feesttent en zijn alle winkels open. Dit is het grootste volksfeest van Noord-Duitsland met 500.000 bezoekers. Kijk voor alle info op www.garimarkt.net in Leer-Duitsland.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
1: Tot zover het radionieuws.

Luisteraars, allemaal een heel goede morgen. Je luistert wederom naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En ze dachten natuurlijk allemaal dat al die rondje die liggen we te slapen. Nee, ik was er wel, hè. Allemaal een hele goede morgen toegewenst. En heb je een muzikale wens, een favoriete plaats, op zomer een reactie. Alles kan, alles is mogelijk, hè. Dan stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek apenstaartje teamfm.nl. Of een sms, of een appje, of een belletje naar 06 55 3K8 101.

Zo wil ik uiteraard een plaatje even spelen draaien voor de familie Stuifmerk, daar voor Pama, familie en Chris. Ook even voor Antoinette Heusing daar vanuit Boekelo. Goedemorgen, ik ben er bij en succes Roy, dankjewel. Ook de plaatje even spelen draaien voor John en Esther van de Vecht. John, ook nog bedankt voor de reactie daar. Ook Sandra Triet natuurlijk, goedemorgen Sandra. Luister ook gezellig mee en bedankt voor de reactie. Ook Roy en Jolanda Hofstee. Ook goedemorgen daar en luister gezellig mee. De plaatje verspeeld draaien voor René Naastaar en Losser. Luister ook gezellig mee daar. Hè. Ook de familie van de Veen daar in Vught met Joke en Bets. Ook goedemorgen en luister gezellig mee. Ook de plaatje verspeeld draaien voor Erik-Jan Roerijen vanuit Wapenveld. Erik-Jan, ook bedankt voor de reactie daar. Hè. En luister gezellig mee.

0: Goedemorgen, Brabant, hè? Luister zelf meer daar, hè? Dus heb je een muzikale wens, een favoriete plaats? Stuur me even door via de mail. Verzoek apenstaartje teamfm.nl. En anders 06-55-3-101. Dan gaan we even verder met een gouden oor piratenknallen van de Evening Stars en de Cowboys van de Rio Grande. Straks Maat Hoogkamer met zijn laatste nummer Kroegen in de Hemel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert naar de zondagmorgen Jobbox hier bij Team FM. Met allemaal live rechtstreeks hier vanuit de Orca Studio. En voor de muzikale wens, een favoriete plaat, stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. En alles kan, alles mag en alles wordt gedraaid op de zondagmorgen, hè.

Dus verzoek apenstaatje teamfm.nl. En anders 0655-3-101 voor een sms of een appje. Of een belletje mag ook, hè. Of kom dan zelf mee op Facebook, dat kan ook allemaal. Dan zoek je even op Team FM. En dan op de zondagmorgen jukebox of op Roy de Orca mag ook.

0: Dan even een verzoekje van Minnie Stuivenberg. Goedemorgen, zou je de plaat van Jannes willen draaien met het nummer Het gevoel van samen zijn? Even speciaal voor die ouwe. Ja, dat draaien we zo, hè. Ik heb er net één klaarstaan voor die ouwe, maar doe maar. Draai er zo achteraan. En eerst hebben we een mooie plaat van Dem. En Could You, Would You. Blijf erbij. Lekkere muziek op de zondag.
1: Weer zo'n lekkere knijter uit de jukebox van

0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Luisteraars, een heel goede morgen. U luisteraars, eerst naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En daar is een mooie plaat van de Gigantjes en Jackie Jackie Oua. Dus allemaal een hele goede morgen. Luister eens allemaal mee. En heb je een muzikale wens? Een favoriete plaat? Alles kan, alles mag, hè? En anders worden gedraaid op de zondagmorgen. Op deze 4e oktober. Dierendag, hè? Ja, ja. Een mailadres is natuurlijk verzoek@teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-3x8-101. Alles dik en prima van elkaar. En in de studio terecht, hè?

0: Het Travertje Blijs ook even speeldrijven. En Nieder Wilde daar met Petra, de Radio Rocky. En Nina, bedankt voor de reactie daar. Luister gezellig mee. Een plaatje voor speeldrijven. Martin Woordman met Herma. Martin, ook een goeiemorgen naar. Luister gezellig mee, hè. En we gaan de duur verder met Frans Bauer. En Billy Dans en Afro Jack. Een goeie morgen allemaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

hele mooie plaat van Danny Lucas en Jin Jin. Luisteraars, een goede morgen. U luistert naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En voor de muzikale wens, een favoriete plaat of zomaar een reactie. Dan stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek@teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-3-8-101. Alles dikke prima voor elkaar, hè? Vanmiddag kunt u ook luisteren vanaf 2 uur vanmiddag naar de Karamba's vanuit Erm. Maar er blijft gewoon muziek, hè? Lekkere muziek op de zondag hier bij Team FM. Uiteraard wil ik de blijf ook even spiegel draaien voor de familie Kiers naar in Erm. Met Ines, met Miranda en Michel. En de rest van de aanhang natuurlijk ook, hè. En we luisteren wel mee vanmiddag, hè. Op de plaatsje van Spielderijn van Harald, de kapitein Berkelands. Morgenmiddag over te beluisteren als het goed is, hè. Als je geen natte droom heeft gehad, Ook de plaatje van Spielderijn van Erik Nijhuis daar in Noordmaassum. Erik, ook nog bedankt voor de reactie, hè. En Tinus, Truus Maischolf, ook nog een bedankt voor de reactie daar. Ja, ik weet wel, hè, Gerard, hè. Met vrouwtje. Bedankt. Luister eens allemaal mee, hè. Wij gaan verder met Siska Peters en Ronnie Tolbe. Oh, mooie plaat, hè. Witte Eend. Goedemorgen.

Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

0: Oh, vadå?
1: Oh, jag passar där med.
2: Daar was een mooi plan van de boerherm Frank van Itten. Met zuigen. Daarvoor een mooi plan van Wilfred Genee. Met zijn laatste nummer Korrelzout. En daarvoor de formatie Even Serieus met Dit Weekend Is Van Mij. En dan moet je die gouden oogkraken van Corrie. En luister, als je hoort, het zit erop. De zondagmorgen jobbox hier bij Team FM. Wat mij betreft allemaal veel luisterplezier met de overige disjockeys natuurlijk. Straks vanaf 2 uur de karamba's van de Derm. En ook succes vanmiddag naar de... En vanavond vanaf 6 uur Kees en Anita. En morgenmiddag natuurlijk Harold, de kapitein Bergolans. Ik heb er eentje klaarstaan. Eentje van Duo Tandem. Hij is een formatie uit Enschede. Als je plaatje hoort, dan denk ik dat je hem al kent, hè? Een beetje toepasselijk voor mij, denk ik. Maar goed, hij komt eraan. Duo Tandem, wat wou je nu? En eentje van Kees en Marianne, ik kon nog klaarstaan, maar ik weet niet of dat allemaal... Nee, dat lukt allemaal niet, denk ik. Ja. Heel fijne zondag allemaal. En graag tot volgende week. Adios.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
2: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.
3: Welkom, wij zijn er altijd. Altijd met de grootste hits,

0: want je bent.
1: Alles, alles, allesie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, allesie.
0: Mijn allesie.
1: Alles, alles, allesie.
2: Alles, alles, allesie. Dit is Team FM.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: tot en met zondag 18 oktober is er weer het fantastische evenement De Gallimarkt in Leer in Duitsland. De Gallimarkt is dagelijks geopend van 11 uur tot middernacht. Er is een gigantische kermis met superattracties. Op zaterdag is er een lantaarnoptocht in de haven. Op zondag is er een grote feesttent en zijn alle winkels open. Dit is het grootste volksfeest van Noord-Duitsland met 500.000 bezoekers. Kijk voor alle info op www.gallimarkt.net in Leer Duitsland.
1: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
3: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.
0: Welkom, wij zijn er altijd. Altijd met de grootste hits.

Ik kan niet anders zeggen vanavond, je bent een fantastisch publiek. Een volgende nummer, dat heeft een beetje te maken. Ja, die jongens van mij, die spreken dus goed buitenlandse talen. Spreken vloeibaar Engels, vloeibaar Duits, Frans. Ik heb het ook al gezegd op de eerste CD. Het is toch verrekte handig als dat je een keer op vakantie gaat in het buitenland. Bijvoorbeeld naar de Côte d'Azur. Dus vandaar dat ik ook een half jaar geleden ben begonnen met Franse les. En ik spreek nu met succes Petite.

0: de dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.
1: U kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. Wij hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Eén toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, één van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
4: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

Volgende werk is speciaal gemaakt voor de dames die last hebben van spanning en stress. Die zien hier zoals gewoonlijk nog steeds aan het goede adres. Want ik had het wel snel. Dan zit hij zo weer veen in.

luisteraars, fijn dat je weer luistert. Hier, bij Team FM. En ook Roy de Orga, daar in Enschede, en zijn vrouwtje. Bedankt voor de aangespoorde schijven van vanmorgen, jongen. Je wacht er wel weer, hè? Ik zou zeggen, luister even mee daar in Enschede.

En op deze mooie zonnemiddag draaien we de plaatjes hier vanuit Erm. Ja, ja. Prachtig weer. Mooi buiten zit een radiotje aan. Tikje harder. Ja, ja. En daar gaat hij, hè. Ben je wat barbeknoten?

Ook de leider daar in Nieuw-Wieringen. Ze zeggen jullie die kant. En ook Big Bowler natuurlijk. Ja, ja. Om een vaste luisteraars aan die kant, hè. Elke zondag maar weer. Ja, ja. Mooi, man. Ja, en wie niet? Ze gaan eronder voor Jan en alle mannen natuurlijk. En zoals mijn camera daar zegt, geniet ze van ieder lied.

middag. Ja, ja, vergeet niet dat het 4 oktober, hè. Ja, en wie moet je feliciteren? Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het is vandaag dierendag, hè. Maar vooruit dan maar alle diertjes die weer zeggen, ja, ben zo dagjarig, weet ik veel. Maak er wat moois van. Wij gaan hier verder, hier bij Team FM, het Kramerteam. Met de heerlijke muziek. Ik zou zeggen, luister wij mee hier, in deze studio in Ermen. Het Kramerteam.

omhoog en leer om leer. De ene die gunt het, de ander niet meer. Een mens leeft in een panzer, gewoon aan geweld. Is dat even een zo? Vaak te weinig begrip voor de werkende jeugd. En ook voor de junkie die immers niet deugt.

Hij heeft zijn kansen gemist. We spreken pas goed als het lijk is gekist. En ook het kind dat nooit wordt bemind. Het is een grote zorg. We leren het nooit en ruzien door. En vinden zo nimmer bij elkander gehoor.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: Van woensdag 14 oktober tot en met zondag 18 oktober is er weer het fantastische evenement De Gallimarkt in Leer in Duitsland. De Gallimarkt is dagelijks geopend van 11 uur tot middernacht. Er is een gigantische kermis met superattracties. Op zaterdag is er een lantaarnoptocht in de haven. Op zondag is er een grote feesttent en zijn alle winkels open. Dit is het grootste volksfeest van Noord-Duitsland met 500.000 bezoekers. Kijk voor alle info op www.gallimarkt.net in Leer Duitsland.
2: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
4: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

0: Je kunt voordelig tanken bij benzinestation Vorink in Interbeck. We hebben nu ook een geheel vernieuwde winkel met een exclusieve selectie dranken, geweldige cadeauartikelen en een bakkerij voor een kopje koffie met gebak. Dus naast het tanken kunt u ook in de winkel van Vorink veel geld besparen. Dus kom langs bij benzinestation Vorink aan de Hauptstrasse 15 in Interbeck. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
1: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
2: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
4: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

Ja, ook rooi daar in Enschede. Kun je zeggen wat je wil, jongen, maar ze zitten ertussen, hè. Mooi, man. Maar mooi dat je luistert aan die kant. Goed, beste mensen, en zo luisteren we samen naar Team FM. Dus kijk nog meer van die heerlijke geraken. Hoe de stuk radio vrij hard aandacht. Ja, dat heb je als je in de natuur woont, hè. Geen last van de buren.

Maar goed, met deze heerlijke koekoeswals gaan we verder met onze muziek hier op de zondagmiddag. Ja, ja, 5 oktober moest nagaan hoe het gaat, hè. Enorm. En de klokje van 4 uur heeft alweer getikt. Goed, beste mensen, ik zou zeggen, luister even mee hier vanuit deze studio. Het Kramer Team.

0: Dinsdag 14 oktober tot en met zondag 18 oktober is er weer het fantastische evenement De Gallimarkt in Leer in Duitsland. De Gallimarkt is dagelijks geopend van 11 uur tot middernacht. Er is een gigantische kermis met superattracties. Op zaterdag is er een lantaarnoptocht in de haven. Op zondag is er een grote feesttent en zijn alle winkels open. Dit is het grootste volksfeest van Noord-Duitsland met 500.000 bezoekers. Kijk voor alle info op www.gallimarkt.net in Leer Duitsland.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
2: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
2: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. De slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

Ja, beste mensen, zo gaat het. Op een mooie zondagmiddag. En het laatste uurtje is even aangebroken, hè? Van 5 tot 6. Ja, ja. En na 6 uur gaan we naar Kees en Anita in Oosterwold. Maar goed, we hebben nog een klein uurtje hier, oh, hier bij Team FM, het Kanamba-team op de zondagmiddag. En dan wat heerlijke oude Engelse plaatjes opzoeken. Dat ga je mooi, hè? Met een mooi vluchtje Hollands ertussen. En ik zou zeggen, blijf genieten hier bij Team FM. Ja, ook Radio Orca. En zo is mijn middag zo voorbij, hè. Maar ik hoop dat je genoten hebt en geniet aan die kant. Inclusief je meisje natuurlijk, want die vindt het alleen mooi, hè. En een ieder die luistert, ik zou zeggen, hier blijf luisteren bij Team FM. Het Kanamba-team op de zondagmiddag.

Ja, beste mensen, nou, zo is hij maar weer. Hier op de zondagmiddag, de laatste van deze rij. Ik wil je hartelijk danken voor het luisteren van vanmiddag. In grote getalen hebben we genoten van onze luisteraars. Echt serieus. En dat allemaal hier bij Team FM. Vaya con Dios. Ja, ja. Na het klokje van 6 uur gaan we naar Kees en Anita. Van het Oosterwald, jongens. En ook heerlijke en mooie muziek, hè. En een ieder die een badje heeft, ja, ja, geniet ervan, hè. Het is het klokje van 6 uur. Nogmaals, bedankt en serio. Vaya con Dios. Ik kan nog een klein stukje achteraan van de Jumpy Joss. Eén oefening, hier, bij Team FM. Nee, bij de Karamba, sorry. Niet Team FM, maar Karambas. Bedankt en serieus.

In Enschede. Ja, ja. Ik ga het horen van jou, hè. Bedankt voor de apps. En geniet van deze mooie werkweek die hier morgen weer beginnen, hè. Oh, wat een flauwe man. Ik stap hem. Beste mensen, bedankt. Hoi, hoi.

0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.
7: Welkom, wij zijn er altijd. Altijd met de grootste hits.
8: Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem is verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: En een hele goede avond, luisteraars. U bent weer verbonden vanuit de studio Drie Stellingen in Oosterwolde met Kees en
1: Anita.
0: Anita, helemaal goed.
1: Ja, en we gaan weer een leuke muziekavond voor u proberen te organiseren.
0: Ja, dat gaan we zeer zeker. Maar niet voordat onze collega's vanmiddag, natuurlijk de collega's van Studio Caramba in Erm, even hebben bedankt voor zijn mooie muziek van hedenmiddag.

Nou, dit was echt niet de bedoeling hoor, dat hij in Striemetaal zomaar opeens wegging en Henk Wijngaard opeens komt hier die Bart Roest op 18 wielen voorbij. Ja, dat kan natuurlijk dan niet hè. Wij wensen natuurlijk u ook een plezierige muziekavond toe en ook een smakelijk eten. Ik zou zeggen, geniet van de mooie muziek. Nou, genieten wij er ook van. Nou, en hier komt hij wel. Even langs met die Bart Roest op 18 wielen. Henk Wijngaard.

0: Eerst was even Tulsa met From Jack to Again en Summer Sound met Als je denkt, nu is alles verloren. En Gea en Lucas Wilshoff met Altijd als je denkt en de Amigos met Ohne dich ben ik verloren. Siska en de Nightbirds met Je zegt het wel, maar je doet het niet. En Anthony met Heb ik jou verloren.
1: We gaan al even een verzoekje doen en die komt even van Dien. En Dien wou graag even voor zichzelf even een nummer van Koos Alberts. Nou, hebben we even opgezocht. Een droom is voor ons nu voorbij. En ook nog even een plaatje voor ons en even voor Nettie en even voor Geesje. Nou, ook daar hebben we natuurlijk wat moois opgezocht. Dus hier komen ze. En Dien, bedankt voor je belletje.
2: Iedere zondagavond van 6 tot 12. Kees en Anita.
3: En hier is uw verzoekplaat.

Dat is Mariska B. met Ik zal altijd van je houden. En Johnny Jourel met Lang zullen we drinken. We gaan onze eerste nieuwe single van deze avond even presenteren. Dat is natuurlijk een hele bekende natuurlijk. Hè? Jan Wolters. Ja, de nieuwe single van Jan Wolters. En dat is natuurlijk een zoon van Jannes. Ja, nou. En dat kunt u natuurlijk zelfs ook wel horen. Hij heeft een geweldige stem, net zoals Jannes. En die gaan we even draaien. En die heet Ik wil jou. Hier komt hij even. Jan Wolters met Ik wil jou.

0: altijd de nieuwste Nederlandstalige hits.
1: Radio TMFM. Nieuw.

0: Dit was Robert Pater met zijn nieuwe single Soms heb ik heimwee. Normaal met Hendrik Havenkamp en de, ja, Jan Wolters, de zoon van Jannes, is ook gaan zingen. Nou, en hij kan het ook, hè. Dit nummertje heet Ik wil jou.
1: En het is alweer bijna 7 uur, dus we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En daarna zijn we weer bij terug, dus tot straks.
0: En we gaan er even uit met Belinda Kinnair met Het is mijn leven. Tot zometeen.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

0: Nou, welkom terug bij alweer de tweede uur van deze zondagavond. Ja, de eerste uur, het vliegt altijd om, hè, hier. Dus, maar wilt u bij ons een verzoekje aanvragen? Nou, dan mag dat altijd, hè. We hebben meerdere dingen waar u een verzoekje kunt aanvragen. Zowel het e-mailadres is verzoek@teamfm.nl. En u kunt natuurlijk ook even bellen op 0516 51 52 14. En natuurlijk via Facebook, Kees, Anita. Ook daar kunt u een berichtje of een verzoekje achterlaten.
1: Nou, dan gaan wij weer verder met een nieuwe single. En die is even van Margo de Hollander met My Little Lady.

dit was even Stef Hekkel met Altijd Blijven Lachen. En even Wesley met Bewijs Het Dan. En Jesse Ayaans met Oh Mario. En Honky Tonky Pianissie, even van Nico Haak. En even Jan Patat met Papa Is Geweldig. We gaan even verder met de nieuwe single van Jaman en Els Bakker met De Sleutel Van Mijn Hart.

de horizon, even Infomi. En daarvoor hebben we Martin Westerbaan met She is the Dynamite Woman. En René Schuurmans met Als ik haar zie. En we gaan nog even een verzoekje doen van Dien. En Dien wou graag even een nummertje van Charlène. Nou, hebben we even opgezocht. Ja, jij hoeft mij niets meer uit te leggen. Dat is een heel mooi nummer. En er moest ook nog even een nummertje zijn voor ons. Omdat wij zo'n mooi programma maken. Nou, dan doen we even de single van Samantha Steenwijk. Met één blik is genoeg. Dus Dien, bedankt voor je verzoekje. En hier komt hij.

0: Vera Schonebeek met Hendrik van Dijk. En even Nathalie met Visions. Hij precies, als jij.
1: Ja, het is bijna weer 8 uur, dus we gaan er weer even uit. Zometeen voor een blokje reclame en het nieuws. En dan zijn we na 8 uur gewoon weer bij u terug. Tot zometeen.

0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
1: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
1: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
2: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
3: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
4: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

0: Ja, welkom terug luisteraars bij, bij Team FM, bij Kees en Anita.
1: En in de derde uur beginnen we met de Vrijbuiters, met Jou herken ik, met Gesloten Ogen.

0: Geniet van alle hits op uw radio.
1: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.

met gesloten ogen. Zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen.

leukste muziekmix. Music. Hoor je hier, Team FM. Nieuw.

Dit is Barry van Vliet met Nooit komt die tijd terug. En de nieuwe zanger van Peter Plotseling met Sneeuwwitte bruidsjurk Polonaise. Nou, dan hadden we nog even het Holle Duo met De Verloren Zoon. En Marloes Oosting met Frank van Etten met Ik weet niet waarom. Demis met Blijf voor altijd bij mij. En de nieuwe single van Janneke de Roo met Ik weet dat jij er bent. En Jannes, ik wil altijd bij jou zijn. En Johan en Henk met Geloof, Hoop en Liefde. Verder met Johnny Jurel met Mijn Hart. Luister maar eens.

0: Dit was Twan Fokkema met Laat me zingen. En Johnny Jurel met Mijn hart.
1: En het is alweer bijna 9 uur. Dus we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En daarna komen we weer bij u terug. Dus tot straks.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

0: Welkom terug bij Radio Team FM met Kees en Anita vanuit Studio De Drie Stellingen in Oosterwolde.
1: En wilt u bij ons nog een verzoekje aanvragen? Dat mag natuurlijk altijd, hè? Kunt u even mee naar verzoek@teamfm.nl. Of even telefonisch op 0516 51 52 14. Of even via onze Facebookpagina Kees en Anita. Nou, we gaan even verder met de nieuwe single van Edwin Bos met Achter in mijn Turk.

0: Apple terror afhoppen. Appen. Geef nou hier die kloppen. Verdikke Apple. Het is afloop met. Kom eens hier. Zak je met de klompen voor de kabo neppen. Het is gebeurd.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have our been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let the

0: Henk Wijngaard geboren als Tukker. En Duk werkt met schijn een lichtje op mij. En heeft de Dutch Boys met Apple. En even bang had. Even op de Nijs.
1: Kun je nog een belletje van Dean uit Sneek? Die wil graag nog even een plaatje horen van Marianne Weber. Met Ik leef alleen voor jou. Nou, die gaan we even draaien, Dean. Bedankt voor je verzoekje. En luister maar weer gezellig mee.

0: dit was even... Even Rudy de Wit met Alles is Anders. Mooi Volendam van Stapvast. We gaan even verder met de nieuwe single van Dora met Griekse Nacht.
1: Team FM, de nummer 1 in Nederlandstalig, Engelstalig en Duitsstalige muziek. Team.

0: Dit waren Chris en William met de Duizenden Dromen. En ik weet niet hoe, van Benny Nijman. En André Hazes met Het is koud zonder jou. Frank en Bella met de Vissers van San Juan.
1: En we gaan er weer uit voor reclame en het nieuws. En dan komen we straks bij u terug weer na 10 uur. Ik zou zeggen, tot zo.

0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

0: Welkom terug bij Kees en Anita vanuit Studio De Drie Stellingen in Oosterwolde.
1: Nou, we gaan even verder met de nieuwe single van Hatatien met Veeltje.

Dit was Anita Beers met Oma's Bijbel en de Marlets met Maaike Doe Open. En Evelice Hille met Achter Jouw Lach Verberg Jij Elke Traan. En Linda Williams met Het Is Een Wonder. Nou, we gaan even naar Birdie met Ramona.

0: Nou, dit was Martin Sterken met Alle Dromen. En daarvoor hadden we Marco Schouten met Liefde is als een roos. Serena met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En Dennis Jones met Help Me Make It Through the Night.
1: We gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na 11 uur nog even 1 uurtje bij u terug. En dan gaan we weer even piratenknallen draaien. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. Vier minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste vijf minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ines Kiers in Erm. Garage Ines Kiers is een full-service garage voor alle merken personenauto's en bedrijfsauto's. In onze moderne en goed geoutilleerde garage kunt u ook terecht voor het onderhoud van uw camper, caravan en aanhangwagen, remrevisie en APK. Kijk op ineskiers.nl.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij dit laatste uurtje op deze zondagavond met Kees en Anita.
1: En dit laatste uurtje gaan we weer gouden oude piratenkanetjes draaien. Ik zou zeggen, nou, luister gezellig mee naar de gouden oude piratenhits.

0: En we gaan beginnen met Jan Boezeroen met Hey Hey, kijk daar eens. En Duwe de Koning, een ring met jouw naam. Luister maar weer zelf mee nog even het laatste uurtje.
1: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
2: De piratenhits vliegen om je oren.

0: Zo, dit was weer een aantal gouden oude piratenhits. Een uurtje lang, hè.
1: En voor vanavond zet het ook weer op. Wij willen natuurlijk even iedereen bedanken voor het luisteren en voor het aanvragen van de zoekjes.
0: Ja, ook namens mij bedankt natuurlijk voor het luisteren deze avond en we hopen dat jullie ervan genoten hebben. Dan hebben wij het tenminste ook. En voor straks wel te rusten en morgen weer gezond op. Ja, en de volgende week zijn we er gewoon lekker weer. Nogmaals bedankt en tot de volgende week.
1: Wel te rusten voor straks en hopelijk tot de volgende week.
2: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Welkom, wij zijn er altijd. Altijd met de grootste hits.

0: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
1: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
2: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Welkom, wij zijn er altijd. Altijd met de grootste hits.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je, want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.